0: verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C... en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
1: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen... dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Na zomerfestival in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars, de IJsclub Tialf organiseert op 11 en 12 september... het nazomerfestival in Krimpen aan de Rek. Met 2 dagen lang plezier voor jong en oud. Met zomerse klanken, een draaimolen, een foodtruck, een stormbaan en nog veel meer. Leuk, dat gaat zeker hartstikke leuk worden. 11 en 12 september. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubtialf.nl.

0: info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

0: regio-info.
1: Een filmavond in Haastrecht. Op donderdag 24 september is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Dit keer met de film Champagne. De aanvang is 8:15. Kaarten à €10 kunt u bestellen via www.theaterconcordia.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna 1 ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissche Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree ervoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

info. Het gemeentehuis is op bepaalde tijden gesloten. Vanwege een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis van de gemeente Krimperwaard op 15 september vanaf 3:30 middags gesloten. Vanaf dat moment is men ook niet telefonisch bereikbaar. En op 17 september is het gemeentehuis de hele dag gesloten. Die dag is men wel bereikbaar via telefoon, e-mail en WhatsApp. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Feest in Lekkerkerk.
2: Dag luisteraars, op de data 25 en 26 september wordt de feestweek Lekkerkerk georganiseerd. Optredens worden verwacht van onder andere Frans Duits, Sven Versteeg, Django Wagner, Dries Roelvink en nog veel meer andere leuke artiesten. Het vindt allemaal plaats op de ijsbaan in Lekkerkerk 25 en 26 september.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Rommelmarkt in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een rommelmarkt. Ditmaal weer gehouden op de Amaliahof in Haastrecht. Antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel en veel meer. Voor iedereen wat wils. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, rommelmarkt in Haastrecht.

info. Er wordt weer geoogst in de Krimperwaard. De Cranberry Company gaat weer cranberries oogsten. En wel op 18 hectare veengrond in de Krimperwaard. En dat gebeurt allemaal op 26 en 27 september aanstaande, 's middags van 1 tot 5 uur. Wilt u ook een middagje komen helpen? Meld u zelf dan aan via www.thecranberrycompany.nl.

Web, RTV Krimpenerwaard, mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een activiteit van Buurtgroen Krimpen de Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpen de Waard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpen de Waard, de huurdersverenigingen Qua en Samen Wonen en Welzijn Krimpen de Waard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Adria Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oude Kerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

info. Een bouwsafari. Op vrijdag 18 september maken 130 leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen Kiezel en Kei en de Ark uit Bergambacht kennis met de wereld van de bouw tijdens een bijzondere bouwsafari. 4 regionale bouwbedrijven, De Lange en Van den Berg, Den Hoed Aannemers, A. Molenaar en Bedrijfsbouwpartners hebben hiervoor gezamenlijk het initiatief genomen. Dit om de leerlingen te laten kennismaken met de arbeidsmarkt in de regio.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Amazitia. Noteer het dus op de kalender.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Dansen in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, ontmoetingscentrum De Tuiter in Krimpen aan de IJssel is vrijdag 18 september het centrum voor dansliefhebbers. Vanaf 2 uur 's middags is er het Danspaleis, een gratis dansevenement voor ouderen met bekende muziek van vroeger. En naast op eigen gelegenheid dansen wordt er ook gedanst door een ingehuurde groep. Hartstikke leuk! Vrijdag 18 september vanaf 2 uur 's middags, vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

0: Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is het de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough.

0: info.
1: Britsen kun je leren. Dag luisteraars, in oktober start in Schoonhoven een nieuwe cursus Brits voor beginners. Belangstellenden kunnen kennis maken met de basisspelregels. In totaal worden er 10 lessen gegeven. Kosten voor deelname bedraagt €60 per persoon. De cursustijden zijn in overleg met de deelnemers. Geïnteresseerd? Neem contact op met het volgende mobiele nummer 06-49-84-0311. Dat is 06-49-84-0311.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
2: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
4: Daar is de winst. 5-7, 16. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
2: Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Open huis van het nieuwe gemeentehuis. Dag luisteraars, niet vergeten. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Zaterdag 19 september is het open dag van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard. En wel van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. U bent van harte welkom aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook iets te melden van deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

Info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimprewaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 20 september aanstaande verzorgd door dominee Joas van der Schoot van de protestantse gemeente in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: regio-info.
1: Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
3: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
2: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
4: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
2: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
6: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Dansen in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, ontmoetingscentrum De Tuiter in Krimpen aan de IJssel is vrijdag 18 september het centrum voor dansliefhebbers. Vanaf 2 uur 's middags is er het Danspaleis, een gratis dansevenement voor ouderen met bekende muziek van vroeger. En naast op eigen gelegenheid dansen wordt er ook gedanst door een ingehuurde groep. Hartstikke leuk! Vrijdag 18 september vanaf 2 uur 's middags, vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimprewaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 20 september aanstaande verzorgd door dominee Joas van der Schoot van de protestantse gemeente in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
3: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle Arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
2: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
2: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
7: Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente. Goedemorgen Krimpenerwaard. Ons motto is breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Gert van den Berg. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Goedemorgen.

0: Anna Faithfull en de Summer Nights. Nou, we hebben ze niet meer, hoor. Ze zijn een beetje over. Het is wat koeler 's nachts en dat scheelt. We hebben de dekens of het dekbed er even goed over je heen trekken. En dan is dat ook weer lekker. Ja, het heeft allemaal zijn charmes, maar ja, de zomertijd is toch een beetje voorbij. Hoewel het niet koud is buiten. Het is 16 graden. De temperatuur loopt nog een beetje op. We hopen in de loop van het programma nog even met onze weerman Gerrit van der Stel te praten. Die kon ons misschien nog een beetje bijpraten wat het weer gaat doen. Krijgen we nog een hele mooie nazomer? Of hebben we die al gehad? Dan gaan we nu een beetje de herfst en de winter in. Je weet het maar nooit. Ja, het is weer maandagmorgen. Het is 14 september. Een hele goede morgen allemaal. Fijn dat je weer luistert. Hebben we er een beetje zin in allemaal? He, begin van de nieuwe week. Altijd weer een beetje op gang komen en zo. Het is gelukkig gelukt. Hier in de studio ook, want... Daar heb ik wel eens zo'n hekel aan. We hebben hier een heel systeem op de computer. Nou ben ik geen nerd of zo, dus ik weet een beetje hoe het werkt als het goed staat allemaal. Maar als er dan weer iemand aan heeft gezeten, dan staat het weer niet goed op zijn plek. En dan, ja, dan denk ik altijd, zet het nou terug zoals het stond. Maar ja, dat kan je wel eens meer zeggen. Het gebeurt niet altijd. Gelukkig dat Dennis in de buurt was. Die heeft me even geholpen en alles staat weer klaar. Dus we kunnen er weer tegenaan tot de klok van 12 uur. Billy is gearriveerd. Nou, dan kan het niet meer stuk. Als u wat te melden heeft, stuur het even naar redactie@rtvknipperwaard.nl. Kan het ook even sturen naar de cockpit. Dan is het studio@rtvknipperwaard.nl. En je kan ook nog even bellen 0182-89-0182. Dan zit je hier in de cockpit van RTV Knipperwaard. Nou, we hebben wat berichten meegenomen. Wat cd's en wat andere leuke dingen allemaal. Als je nog wat te melden hebt, geef het even door. En als je een plaat wil horen, dan gaan we die opzoeken voor je. We zijn zo flexibel als een deur hier bij RTV Knipperwaard. Hartstikke leuk. Ik zie nog staan dat we deze week nog taart in de studio hadden afgelopen zaterdag. We hadden de 600ste aflevering van De Waard om de Kaart. Heel leuk programma, informatie en muziek. En dat proberen we ook in Goedemorgen Knipperwaard te doen. We hebben nog een aardig plaatje opgezocht. En die gaan we maar eens even draaien hier bij TV Knipperwaard.
1: Goedemorgen.
0: Ik denk, ja, hoort er nog een beetje bij. Is een leuk plaatje. En je wordt er een beetje blij van aan het begin van een nieuwe week.

0: Blijf een lekker plaatje. En je wordt er een beetje vrolijk van. En ik hoor al heel veel mensen die alweer druk bezig zijn om de herfstvakantie te boeken. Want ja, over 4-5 weken is het alweer zover. Ja, je houdt het niet voor mogelijk. Heel veel mensen leven van de ene vakantie naar de andere vakantie. En als je dat kunt permitteren, moet je dat zeker doen. Want je moet jezelf snuur dan ook een beetje kietelen. Dat is best wel belangrijk natuurlijk.
1: Hé Gert, wil je nog een lekker bakje koffie?
0: Ja, doe het maar één, want hij is alweer leeg. En voor de 12 uur is, moeten er nog een paar doorheen natuurlijk. En doe er gelijk even een stroopwafel bij. Want die hadden we nog over van de vergadering. Dus dat is ook altijd wel lekker. Niet te veel natuurlijk. Want overal waar te voor staat, is natuurlijk niet goed. We hoorden het net al in het nieuws. De energierekening van een gemiddelde Nederlander die gaat volgend jaar flink omhoog. De nettarieven die iedereen betaalt voor toegang tot de stroom- en gasnet stijgen snel. En dat komt door de investeringen in uitbreiding van het stroomnet. Een gemiddeld huishouden gaat volgend jaar €89 meer betalen voor de toegang tot het stroomnet en €52 voor het gasnet. En dat werd vandaag bekendgemaakt. Volgens de voorlopige prognose komt de tariefstijging daarmee ongeveer op €12 per maand. De definitieve nettarieven worden in december berekend, dus houd daar een beetje rekening mee. Ja, elke maand gaan we toch weer meer betalen. En dan willen ze dan toch weer, als je elektrisch gaat, een elektrische auto, een warmtepomp en ga zo maar door. Ik weet het niet, wat moet je nou gaan doen? Heel moeilijk allemaal. Maar goed, we wachten rustig af. Misschien dat iemand me dat kan vertellen.

en de Hollywood Banana's. Een beetje ja, reggae op de radio op maandagochtend. Ik denk, nou, dat gaan we eens doen. Ik kwam hem tegen. Ik denk, hupsakee, die doe ik in mijn tasje. Die nemen we mee naar de studio. En die gaan we gewoon even draaien. 9:15. Je luistert naar RTV Krimperwaard. Dit is Goedemorgen Krimperwaard. Tot de klok van 12 uur. 4 mensen die getroffen zijn door een bosongeluk, gelijk of ik Chinees praat, in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Het zijn er minder dan werd verwacht. Zaterdag keerden al 13 mensen terug naar Nederland. Er zijn er dus nu 17, er liggen daar nog mensen in het ziekenhuis. En we hopen met z'n allen dat ze heel snel terug kunnen komen naar Nederland. Want ja, dat is altijd, als er wat gebeurt, dan ben je het liefst maar in de buurt van je eigen huis of je eigen land. En dan, als je in het buitenland bent, is dat altijd toch weer een beetje anders. Zo is dat dan eenmaal. Ja, en we hebben een leuke promo, heeft onze Chris gemaakt. Die gaan we even draaien hier bij TV Krimperwaard.

Jimmy van Boudewijn de Groot. Terug in de tijd. De radio hier bij RTV ging over een fietser. Heel leuk allemaal. Binnenkort hebben we ook een fietser in de Waard aan tafel. Gewoon blijven luisteren en kijken naar RTV Krimperwaard. Dan kom je het vanzelf allemaal tegen. We hebben nog een berichtje uit Haastrecht. Want de brandweerploeg uit Haastrecht heeft afgelopen zaterdag 12 september... een uitstekende derde plaats behaald tijdens de landelijke finale van de brandweerwedstrijden in de klasse 1-1-2. De finale vond plaats in Tholen in Zeeland, waar de beste 9 ploegen van Nederland het tegen elkaar opnamen. Hartstikke goed allemaal. Van harte gefeliciteerd. En de volgende plaats, die draaien we speciaal even voor jullie. En dat is Celine Dion. Ze is terug. Nog wel heel mager, maar het stemmetje is er weer. En daar zijn we blij mee.

0: op de radio. Ze treedt weer op. Voor mij was het in Parijs. Ja, zag wel nog wat dingetjes dat men schreef. Ja, ze was soms niet helemaal goed bij stem. Maar goed, ze is er weer en het komt ongetwijfeld goed. Ze is heel erg ziek geweest. Ze was zo mager als een plank. Dan denk je, mens, wat zie je er slecht uit. Maar goed, laten we hopen dat ze genezen is en dat het allemaal weer beter gaat. Een paar boterhammen met pindakaas. Dan komt het vanzelf alweer goed, denk ik. Een boot met migranten is afgelopen zondag ten zuiden van het Griekse eiland Gavos gedeeltelijk gezonken, dat meldt de Griekse kustwacht. Tot nu toe zijn 51 opvarenden gered door schepen uit de buurt. Een van de slachtoffers is bewusteloos aangetroffen. Het gebeurde ongeveer op zo'n 70 kilometer ten zuiden van het eiland. Ja, dan zit je daar midden op de zee. Vreselijk allemaal, als er maar geen haaien zitten en zo. Want er zijn nog 25 mensen zoek. Nou, laten we hopen dat ze ze kunnen vinden en dat het allemaal weer goed komt. Want ja, daar schrik je toch wel een beetje van.
1: RTV Krimpende Waard, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Met onder andere informatieve programma's zoals Goedemorgen Krimpende Waard, De Waard op de Kaart en de Lunch en Brunch Expo. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Kortom, uw lokale omroep RTV Krimpende Waard. Inmiddels een begrip in de regio.
2: Goedemorgen!

0: Tyler kwam er tegen.
1: Ja,
0: in de platenbak hier. Ja, niet. Nee, dat gaat helaas meer. Ze is helaas overleden, maar ze heeft hele mooie muziek gemaakt. En die kunnen wij regelmatig nog draaien hier in de studio van RTV Krimperwaard. De Amerikaanse president Donald Trump ziet niets in het plan van verschillende AI-ontwikkelaars om de ontwikkeling van hun modellen te vertragen. Trump vreest dat de vertraging de positie van de Verenigde Staten op het gebied van kunstmatige intelligentie verzwakt. We lopen voor op China op het gebied van AI en dat wil hij graag zo houden. Want wie AI wint, wint het spel. Hij ziet het zeker als een soort spel. Maar je hoort ook wat berichten dat men toch een beetje bang is, ja, met die AI. Want dat ontwikkelt zich maar door. En straks heb je drones en andere wapentuig wat zelf na kan denken en straks zelf mensen kan gaan doodschieten of weet ik wat allemaal meer. Het wordt een heel rare tijd. Het is wel makkelijk voor bepaalde dingen dat je zegt, nou, dat je even wat vraagt, was dat even voor je opzoeken en zo. Maar de ontwikkeling gaat heel snel en hoe het allemaal gaat, ik ben zeer benieuwd allemaal, maar er komen barre tijden aan, denk ik.

Heerlijke tijdloze muziek van de Beatles hier op de radio. En dat kwam van een hele leuke cd. Die heb ik ooit gekocht toen ik in Singapore was bij mijn dochter. Het is een Chinese Beatles cd. Hartstikke leuk allemaal. Voor een kopie. Ik dacht, nou, dat zal wel niet origineel zijn. Maar dat was het dus wel. Dus die nemen we regelmatig even mee naar de studio. En dan draaien we wat van. Ja, ik draai cd's. Ja, dat doe ik nog steeds. En ik ben blij dat die cd-speler, één van de twee, het gelukkig nog heel goed doet. Want ja, dat is altijd best wel leuk. Ja, iedereen doet heel veel uit de computer. Dat doe ik ook wel natuurlijk. Maar een beetje van een cd is altijd wel leuk. Dan sta je even met zo'n cd'tje in je hand. Dan denk je, nou, dat is een leuk nummer. Die gaan we eens even draaien. We hebben een heel positief bericht eigenlijk, vind ik zelf dan. Want ik word nog wel eens geprikt door die beesten. Deze zomer hadden we relatief weinig last van muggen. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Wageningen komt dat waarschijnlijk door de extreme droogte en hoge temperaturen van de afgelopen tijd. Het aantal meldingen op muggenradar.nl laat zien dat er deze zomer 16% minder overlast was dan gemiddeld tussen 2020 en 2025. Extreme droogte is dus waarschijnlijk de oorzaak. Daardoor waren er minder broedplaatsen en konden larven vaak niet ontpoppen. Nou, heel leuk allemaal, want je hebt er allemaal niks van. Ik ben blij dat ik een paar horen heb thuis, maar soms denk je van, ja, dan heb je s'nachts weer zo'n beest dat zit te zoomen bij je hoofd. En dan doe je de lamp aan en dan zoek je die mepper, want dan wil je hem toch een klap voor zijn hartstikke geven. En dan kan je hem weer niet zien. Dan zie je hem niet en dan ga je wel liggen en dan hoor je weer wel. Je wordt er soms een klein beetje gek van.

0: plaatje uit de hitparade van dit moment. En niet alles wat in de top 40 staat vind ik leuk, maar dat zal met iedereen zo wel zijn, denk ik. Nog heel veel mensen die luisteren heel weinig naar de radio, wat ik wel jammer vind natuurlijk, want er gebeurt heel veel op de radio. Die zitten allemaal met lijstjes thuis en dan ja, draaien ze een beetje de favoriete muziek die ze horen. Willen. Maar goed, dan heb je niet informatie en zo uit de regio. Dus het is best wel een goed idee om naar de lokale omroep te luisteren. Dus misschien dat u dat even tussen, ja, als u op een feestje bent of zo, even tegen uw vrienden en kennissen kan zeggen van joh, dat moet je gewoon even doen. Een goede tip. Gewoon even doen. Maak daar gebruik van. 8 minuten over de klok van 9:30. Bij een voertuigcontrole in het Brabantse Geffen hebben ze vrijdagavond duizenden stuks illegaal vuurwerk gevonden, waaronder veel cobra's. De politie nam vervolgens een kijkje in een loods die door de bestuurder van de auto werd gehuurd. En daar vonden ze nog veel meer vuurwerk. Airsoftwapens, ik zal niet weten wat dat is, airsoftwapens en verdovende middelen. De man is ingesloten en alles is in beslag genomen. En dat zal waarschijnlijk allemaal worden vernietigd, denk ik zo.
1: Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Maar in ieder geval, ja, je wil altijd graag 6 dingen voor een euro kopen in plaats van 1. Dus dan heb je dat gewoon. Daar doe je nou eenmaal helemaal niks aan.
1: Fijn dat u bent afgestemd op onze lokale omroep RTV Krimpene Waard. Luister en geniet van onze muziek en informatie. Dit van maandag tot en met zondag. 24/7.
0: The Old Blue Eyes. Om bijna 9:45 bij RTV Krimpene Waard.

0: Heerlijke muziek op de radio. Again. Old Blue Eyes. Frank Sinatra. Let's meet try again. Laten we het nog een keertje proberen. Aan het begin van een nieuwe week. 14 september alweer. Goedemorgen allemaal. Fijn dat je luistert. We hebben nog een bericht. Het is ook weer een negatief bericht. Ik begon al het programma dat het gas en stroom wordt duurder allemaal. Nou ja, dat tanken, dat is onderhand ook een hele dure hobby geworden. Ik zie je staan dat diesel, daar betaal je nu €2,72 voor. Het is toch niet normaal. En €1,95 dan €2,70. En dat blijft maar doorgaan. En ja, toch blijft iedereen rijden. Maar ja, als je ergens naartoe wil, dan zou je toch moeten betalen. En dan zou je misschien een biertje moeten laten staan, of misschien een bol brood minder kopen. Ja, het is allemaal gedoe allemaal. En dat heb je straks ook weer als je energiecontract afloopt en je moet weer een nieuw contract afsluiten. Nou, ik zat voor mijn moeder even te kijken, maar die gasprijzen, die zijn toch een aardig stukje duurder geworden allemaal. Dus het wordt gewoon allemaal duur. En we krijgen er waarschijnlijk niks bij. Dus we moeten nog maar eens even gaan zien hoe dat allemaal gaat. Ja, wat gebeurt er? Ik druk op een knoppie.
1: Oh, daar gaat-ie. Het is maandag. Gert van den Berg, RTV Krimpenerwaard.

Onderjaarse junior draaien speciaal even voor Peter in Haastrecht. Die vindt dat denk ik ook wel leuk. Zoals zijn vader een keer niet draaien, maar de zoon. Ik was afgelopen zaterdag nog even bij Proeven in Haastrecht. Hartstikke leuk allemaal. De mensen hadden lekker te eten daar. Allemaal lekkere hapjes, lekkere drankjes. We hebben nog het kaasrollen gehad. Ik had ergens de prijswinnaar staan. Ja, meneer met weinig haar op zijn hoofd, maar ik ben zijn naam even kwijt. Niek van Dommelen, als ik het goed zeg. Maar ik weet het niet zeker, ik ga het nog even opzoeken. Nee, het was echt heel gezellig allemaal en het was gelukkig droog. En het was gisteren dan weer jammer. Ik ben ook nog even bij Haastrecht Klassiek geweest. Allemaal oude auto's op het Concordiaplein in Haastrecht. Maar ja, de opkomst was toch wat minder gisterochtend, omdat het regende. Ik ben nog wel wat trekkers in de regio tegengekomen. Ja, dat valt en staat toch ook altijd een beetje met het weer natuurlijk. Ik was er gisterenmiddag niet, we hadden ook nog muziek. Dus ik hoop dat het toen een beetje droog is geweest, want het is altijd hartstikke gezellig. En we moeten gewoon blij zijn dat heel veel mensen nog dingen organiseren. He, want je bent er weer mee bezig, je moet er weer staan, je moet het allemaal weer regelen. En dan hoop je toch dat er veel mensen komen en dat het een beetje wordt gewaardeerd. Dus we zijn er blij mee en we hopen dat u er ook een beetje blij mee was, dat dat wordt georganiseerd allemaal.

Fortune, You've Got Your Troubles, I've Got Mine. We hebben nog even wat shownieuws hier in de uitzending bij RTV Krimpenwaard. Christel Verbeke verwacht niet meer als zangeres op het podium te staan. De Belgische zangeres heeft op muzikaal vlak geen ei meer te leggen, zegt ze zelf. Nu de reunieconcerten met de originele K3-bezetting voorbij zijn. Ze is inmiddels 50 jaar en ze wil ook wel eens gezellig gewoon met haar man op de bank zetten. Nou, dat moet ze gewoon even doen. Het was heel leuk, er hebben heel veel mensen genoten van al die concerten. Zelfs Dirk Molenaar is daar ook nog geweest. Ja, het is allemaal jeugdsentiment natuurlijk. Heel leuk allemaal, daarom dacht ik van, we draaien nog even een plaatje van K3.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Abel Offers, Albert Heijn Schoonhoven en Albert Heijn Wiersma.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar €242. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?

Eine deutsche Schallplassen aus der Radio. Freddy Brekke, denk, die gaan we eens even draaien. Want ja, we moeten toch alles een beetje draaien. Een beetje Frans en een beetje Duits. En misschien nog wel wat Italiaans. Nou, we gaan eens even zoeken of we dat kunnen vinden zo hier in de studio. Dan komt het dik voor elkaar. Hele goede morgen allemaal. RTV Krimperwaard, we zijn bezig met de waard op de kaart niet. We hebben wel de 600ste aflevering gedaan. Afgelopen zaterdag was hartstikke leuk allemaal. Met ook lovende woorden van onze voorzitter Kees de Haan. En dat is altijd weer leuk, ja. We zeggen dat we doen om een pluimpje te krijgen. Maar het is wel eens leuk als er wel eens wat gezegd wordt. Ja, dat is nou eenmaal zo. En we hadden taart in de studio. Ook heel leuk allemaal. Nou ja, wij gaan tot 12 uur nog muziek en informatie doen. We hebben best wel wat informatie hier liggen. Maar we hebben nooit alles. Hè? Dus als u nog wat heeft te melden, kunt u dat altijd even doorgeven. Dan stuurt u gewoon even een mailtje naar redactie@rtvkrimperwaard.nl. Billy zit klaar, die zit op u te wachten. Die typt het gelijk uit. En u kunt het zien op de kanalen bij TV Krimperwaard. En ik zeg nog maar een keer, u kunt ook even bellen naar de studio 0182-89-0182. En dan hebben we u hier in de cockpit en dan komt het dik voor elkaar. We gaan nog een lekker plaatje draaien van Criss Cross Amsterdam.

Chris Cross, Amsterdam, hier op de radio bij RTV Krimpenwaard. Wat trouwens niet vergeten om even Frank van Zuchtelen te bedanken. Dat is ook een man die altijd sinds jaar en dag bezig is met de samenstelling van het programma De Waard op de kaart op zaterdagmorgen. Want dat is onze politieke redacteur, zeg maar. En dat is toch een heel werk. En ik ben blij dat hij dat iedere week doet. Dus als we toch even bezig zijn, dan moeten we dat nog even zeggen hier bij RTV Krimpenwaard. We hebben nog een leuk bericht, want misschien is Britse wel wat voor u. Dat je zegt van nou, ik wil wat leuks gaan doen, ik wil nog een beetje bijblijven. Want daar moet je heel goed bij nadenken, bij dat Britse. Dan wordt er gebritst in de Krimpenwaard. En de Britse lessen zijn nog nooit zo laagdrempelig geweest. Leerzaam en ook nog gezellig. Dus als je dat wil gaan doen, dan moet je dat zeker even doen. Er is een gratis proefles. En de kosten zijn €65, inclusief lesmateriaal. En dan heeft u 9 weken lang een les. Nou, het begint allemaal in de tweede week van oktober. Je kan je nog aanmelden tot 25 september. En dat kan bij Henk Uiterboogaard op het telefoonnummer 06-8344-3060. Dat is 06-8344-3060. En dan lekker Britse. Mijn buurvrouw doet het ook. En die is daar hartstikke blij mee. En je blijft toch een beetje bij, want je moet veel nadenken. En dat is zeer goed voor je hoofd. Ja, dus maak daar gebruik van. Doe dat gewoon een keer.

Ik liep pas nog in Breda, toen kwam ik iemand tegen. Ik denk, dat lijkt Guus Meeuwis wel. Maar of die daar was, was het waarschijnlijk een hele goede dubbelganger. Maar in ieder geval, leuke muziek uit Brabant. En het is altijd gezellig in Brabant. Ik kom daar regelmatig en dat is heel leuk en gezellig. En zou allemaal van een biertje. En daar lust ik er soms ook wel eentje van. Bij Biljart Ons Genoegen in wooncomplex De Boomgaard in Lekkerkerk is ruimte voor nieuwe leden. Zowel ervaren biljarters als beginners zijn van harte welkom. Ook belangstellenden die niet in De Boomgaard wonen, kunnen zich aansluiten. Nou, een goed idee. Biljart is leuk. We hebben het al gehad over britsen. Allemaal leuke dingen die je kan doen. Het is een leuk tijdverdrijf. Nou, misschien moet u daar eens over nadenken. Wil u wat meer informatie? Dan kunt u even bellen met Johan van Wijngaarden. Ik heb hier zijn telefoonnummer. Dat is 06-10-52-06-62. 06-10-52-06-62. En gewoon even doen. Dat is hartstikke leuk.

0: Uit de tijd dat ik nog jong was. Nou, dat is poos geleden hoor. Maar wel een leuke plaat. Toen zelf op single, heel vaak gedraaid, ook op een pick-upie thuis. En toen kwam er een studiootje, toen kwam er een piratenzinnetje, Radio Taurus. Nou ja, en op laatst dan zit je bij RTV Krimperwaard. Dat is best wel een leuke carrière. Het had natuurlijk nog ook nog Hilversum kunnen zijn natuurlijk, maar dat is het nooit geworden. Maar goed, het is een leuke hobby. En we doen het met plezier hier bij TV Krimperwaard. We hebben nog een berichtje, luisteraars. Want IVN Natuureducatie houdt binnenkort een wandeling langs de Lek, waarbij deelnemers rondslingerend zwerfafval opruimen. Dat gebeurt allemaal op zaterdag 19 november, wou ik zeggen. Maar het is september. En dat is dus aanstaande zaterdag. En de gemeente Krimperwaard doet daar ook aan mee. En wel om 8:00 's morgens bij Albert Heijn, de markt in Krimpen aan de Lek. Daarna om 9:10 de veerpont aan de Voorstraat in Lekkerkerk. En om iets over 9:30 de veerpont bij Bergstoep in Bergambacht. En dan denk je van ja, dan willen we graag helpen. Maar waar doe je dat mee? Er zijn allerlei werktuigen en daar zorgt Simone Abel voor. Dus die is op die drie plekken aanwezig die dag. En als u nog even wat zou willen vragen aan Simone Abel, kunt u haar altijd even bellen. 06 10 43 47 58. 06 10 43 47 58. Heel leuk als we met een hele groep die zooi is opruimen. En dan spreken we gelijk met iedereen of die nou zit te luisteren. Als je weer wat hebt, gooi het gewoon in de vuilnisbak. Ja, die mensen kunnen niet eeuwig altijd die zooi opruimen. Dus dat is een hele goede tip. En dat moeten we met z'n allen nou echt eens een keer gaan doen. Gewoon, hupsakee, je zooi opruimen.
1: Met per maand meer dan 50.000 bezoekers op onze website en 120.000 op onze Facebookpagina is jouw lokale omroep RTV Krimperwaard het medium om uw nieuwsberichten te verspreiden. Dus wil jij in onze radio- of tv-uitzending en op social media, stuur dan al uw berichten naar redactie@rtvkrimperwaard.nl. En wij zorgen voor de rest.

Oh, ze zijn onderweg. En ik denk, Adriaan er is ook, want die is altijd normaal altijd al in de studio. Of het is hartstikke druk op de weg, of misschien een lekker band. We weten het niet, we zullen het vanzelf horen als hij zich nog meldt. Als je het over de duvel hebt, luisteraars, dan sta je op zijn staart, want hij komt er net aanrijden. Nou, hartstikke leuk allemaal. We hebben nog een berichtje, want je hebt zo'n fietspad op de Brede Weg in Haastrecht. En dat is helemaal opengebroken. Je moet nou op de weg moet je fietsen, maar ook lopen. Als je bijvoorbeeld naar het zwembad wil, dat is nou dicht natuurlijk. Maar in ieder geval, dan vraag je je af, wat zijn ze daar nou eigenlijk aan het doen? Ze zijn telecomkabels aan het verwijderen en ook aan het reizen. Nou, wat is nou weer kabels reizen? Nou, ik denk, Adrie Oudernes is heel technisch, dus we gaan het straks even aan hem vragen. Die zal er ongetwijfeld verstand van hebben, denk ik. Dus dat horen we zo hier in de uitzending bij RTV Krimpen en Waard.

0: Raccoon op de radio bij TV Krimpenwaard.
1: Hey, gezellig. Adrie heeft net zijn auto geparkeerd. Goedemorgen, Krimpenwaard. Ochtendgloren met muziek, informatie en alles wat er ter tafel komt. Gezellig. Snabbel en Babbel zijn bij elkaar. Gert en Adrie. Goedemorgen, Krimpenwaard.
0: Een hele goedemorgen, Adrie Oudernes.
2: Ja, ja, ja.
0: Daar was hij weer.
2: Ja, goedemiddag onderhand.
0: Ja, ja, je was wat later, maar was het druk op de weg?
2: Nou, optelsommetje. Het was inderdaad druk op de weg. Ja, toch best wel. Ik dacht vorige week, toen was dus de eerste dag dat de Algarabrug weer open was. Ik dacht, nou, iedereen die wil graag gaan kijken hoe dat eruit ziet. Staan ze lekker in de rij.
0: Ja.
2: Maar dat is deze tweede week al net zo. Dus ja.
0: Ze hadden het allemaal nog niet gezien allemaal.
2: Ze raken niet uitgekeken. Nee, nee, het is echt niet te geloven.
0: Maar, is het zo mooi geworden dan?
2: Nee, hoewel, nee, alles is precies hetzelfde. Het is juist alleen nieuwe vloerbedekking. Helemaal klaar.
0: Ja.
2: Hier en daar een likje verf en zo. En het is wel opgeknapt, zeker wel. Moet ook wel. Het hebben patiënten gekost.
0: Ja, nee, dat is zeker.
2: Het hebben ook een paar weken gekost. En dat hebben natuurlijk ook, het was nodig. Het was gewoon nodig. Dus vandaar. En ik had mijn wekelijkse route, op de maandag in ieder geval, weer een nieuw adresje. Ja, dat kost dan ook weer tijd. En dan raak je verlievelij allemaal wel een beetje achterop.
0: Ja, maar goed, je bent er.
2: Ja, zo is het.
0: Neem een bak koffie en er staat nog een stukje taart. Dus als je trek hebt, dan...
2: Ja, dat ga ik zeker regelen.
0: Ja, nee, zo is het. Staat er niet voor niks natuurlijk. Ja,
2: daarom.
0: Gaan wij een plaatje draaien.
2: Ja.
3: Yo, open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.
3: All right.

0: Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.
1: Goedemorgen!

0: Van Goes tot Permanent van Jan Smit en Marco Schuitmaker hier bij RTV Krimperwaard. Ik zie hier een berichtje staan, Adrie, dat jongeren tegenwoordig meer geld hebben dan hun ouders vroeger.
1: Ja, dat is wel zeker.
0: En vandaar dat je ook sommige jonge lui hebt, die willen geen eens 5 dagen meer werken, maar 4 dagen, want dat vinden ze al genoeg.
1: Ja.
0: En denk je wel eens van, ja, wij hebben toch ook altijd 5 dagen moeten werken. Maar goed, als ze zoveel geld hebben. Maar goed, als je een hypotheekje hebt en dat soort dergelijke dingen, dan moet je toch aardig wel betalen.
1: Ja, die tijden die zijn natuurlijk onder invloed van allerlei externe factoren nogal aardig veranderd.
0: Hmm.
1: En, maar ik weet niet of ze dus diezelfde jeugd, of die wel iets langer in de toekomst proberen na te denken. Want ik geloof dat ze maar van althans een hele grote groep die leeft van dag tot dag.
0: Ja, nee, dat hoor ik ook heel vaak. Want ik leef nu. En ja. Nu wil ik genieten. En ja. We zien het allemaal wel.
1: Nou, ze hebben wel een punt. Maar dat punt, daar moet een punt naast komen te staan. En dat is dus inderdaad, wat ga je dus.
0: Hoe gaat het later?
1: Hoe zal het gaan?
0: Ja.
1: En dat is toch ook wel een ding. En ja. Dus ja, dat is in geval een probleem van vandaag.
0: Wat
1: maar ik wou het nog eens even over dat gemeentekantoor. Want weet je, daar is natuurlijk deze week de officiële opening. En dat is en open huis. Je hebt het net nog even laten horen van onze correspondent in Waddinxveen. En dat is allemaal leuk en aardig. Maar verkeerstechnisch is het nog een probleempje. Ik zal je precies vertellen waarom. Je komt aanrijden vanuit Stolwijk. Je ziet dus over rechts dat grote gebouw, dat is dus het nieuwe gemeentekantoor.
0: Ja.
1: Wat denken de mensen? Oké, dan moet ik even rechtsaf en dan sta ik voor de deur. Maar zo is het niet. Dus op die rotonde. Wat gebeurt er? Daar komen ze dus op het laatste moment achter. En dan gaan ze dus keren, net voorbij, dus dat, richting Lekkerkerk.
0: Ja.
1: Gaan ze dus keren op de provinciale weg. Ik heb het al 2 keer gezien. Dus en ik kom echt niet elke dag daar.
0: Nee, nee.
1: Dus dat is wel een situatie.
0: Ze moeten richting de veerpont rijden.
1: Ja, precies. En daarom zeg ik, het ontbreekt echt aan een paar borden in dit verhaal. Functioneel in orde zijn de borden. En
0: misschien voor de open huis wel helemaal handig misschien.
1: Ja, dat ze, maar misschien zullen. Ja, ik weet, ja, dat zou kunnen. Maar dat is wel een dingetje. Dat waar er dus niet echt over nagedacht is, heb ik zo het idee. En zo. Dat is een beetje vergeten of zo. Ik weet niet.
0: Nee. Ik heb trouwens nog een interview met de directeur van de gemeente, die het een beetje geregeld heeft allemaal.
1: Ja.
0: Misschien dat we dat nog even kunnen herhalen straks even. Over de open dag.
1: Ja, over de open dag, ja.
0: Dus ik ga even kijken. Misschien hebben ze het nog wel over.
1: Ja, en dan heb ik ook nog een dingetje, maar dat is iets van een ander chapiter. Dat is dus dat ze s'avonds, als er niet vergaderd wordt in die grote zaal, voor dat grote raam waar je zo naar binnen kan kijken, alle lichten aan blijven staan. Nou, dat is natuurlijk, het is elektriciteit, het is eigen elektriciteit, het is opgewekt, dus het kost in principe niks. Nou ja, het is al betaald, laten we het zo maar zeggen. Ja. Maar de boodschap. Ik bedoel, als jij ergens in een ruimte niet bent, doe je toch het licht uit?
0: Ja, nee.
1: Of bijna alle licht.
0: Maar ik begreep, dat had je het vorige keer gezegd, je gaat dat zaterdag op de open dag even vragen.
1: Absoluut. Natuurlijk.
0: Hartstikke goed. Maar we gaan zo dat interviewtje nog even herhalen, luisteraars. Ik ga even zoeken waar het staat.

0: Plaatje was dat van Litouwers hier op de radio. Ik heb het interview bijna gevonden, dus dat doen we straks wel even. Maar misschien heeft Adrie nog wat gevonden op de schermen hier in de studio.
1: Op de schermen, zeker.
0: Doet hij het al?
1: Ja, nee, ja, hij doet het zeker weten. Nee, maar de provincie die is lekker in ons voordeel, zullen we maar zeggen, bezig geweest.
0: Oh.
1: Het is namelijk zo dat er een voorschrijdend inzicht, zal ik het maar noemen. Er is een soortement toestemming gegeven van een soortement geen bezwaar tot het realiseren van uitbreidingsprojecten in bijvoorbeeld Bergambacht Oost. En dan gaat het over meer dan 400 wooneenheden. En dan was natuurlijk een discussie van, de provincie ligt dwars, weet je wel. In de gemeenteraad was dat altijd het discussiepunt. Maar er zijn nog twee andere locaties. En dat valt wel een beetje op eigenlijk, een beetje apart. Dat is het Hofland.

0: Wooneenheden neer te zetten. En datzelfde geldt voor het Schoonhoven West. En daar was ook een discussie vanwege weidevogels en zo. En daar heeft de provincie ook tegen gezegd, nou, dat zou best wel eens een geschikte ruimte kunnen zijn. En dan praat je over iets meer dan 200 wooneenheden. Bij elkaar opgeteld praat je dan toch wel over 1000 wooneenheden. Die dus, zeg maar min of meer groen licht hebben, althans een basis vormen, dus voor een verdere discussie en dossiervorming. Dus ik ben heel benieuwd hoe men daar tegenaan gaat zitten kijken bij de gemeenteraad en in de commissies. Ja, het is echt wel. Maar het zijn wel toch eigenlijk.
1: Het is wel positief.
0: Eigenlijk wel verrassende manoeuvres die dus nu in ene keer uit de contraille van de provincie wegkomen. Dus dat is toch, ja, bij deze.
1: Nou, hartstikke goede informatie hier bij het TV Krimpenwaard. Na de volgende plaat herhalen we even dat interview van afgelopen zaterdag. En dat is dan Sylvia Vos. Zij is de directeur interne en externe dienstverlening van de gemeente Krimpenerwaard. En zij weet alles over de verhuizing en ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis en de open dag.
0: Alsjeblieft.
1: Gaan we even doen, na deze plaats.

0: Luisteraars, aan de telefoon heb ik Sylvia Vos. Zij is directeur interne en externe dienstverlening bij de gemeente Krimpenerwaard. Ze is verantwoordelijk voor het hele project, de verhuizing en ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis in Bergambacht. Ja, Sylvia, een hele goede morgen. Hartelijk welkom bij ons in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, is denk ik toch een heel project, zo'n verhuizing en ingebruikname. Hoe lang ben je daar nou mee bezig?
1: Nou, daar zijn we echt al een flinke tijd mee bezig. Want ja, dat vraagt gewoon heel veel voorbereiding, zoiets. Ik denk dat al met al we zeker al 2 jaar intensief bezig zijn om die hele verhuizing in goede banen te leiden.
0: Het is een hele organisatie. En doe je dat alleen of met meerdere mensen?
1: Nee, er is een hele projectgroep van collega's van ons die daar druk mee bezig zijn geweest. Ik denk bij elkaar echt zeker wel 10 mensen die er echt intensief mee bezig zijn geweest. En natuurlijk ook nog andere collega's die dan af en toe aansluiten. Maar ja, er moet aan echt van alles gedacht worden. Hè.

0: de ICT-voorzieningen, de catering, allerlei aspecten.
1: Ja, en is het nou ook zo dat alle apparatuur, zeg maar, van de oude gemeentehuizen allemaal naar Bergambacht zijn gegaan? Of is alles gewoon nieuw gekocht?
0: Qua apparatuur hebben we wel veel nieuwe dingen aangeschaft en ook heel veel dingen verhuisd. Maar vooral al het meubilair hebben we natuurlijk hergebruikt. We zijn het meest duurzame en circulaire gemeentehuis en dat hebben we ook doorgetrokken in de meubels. Dus eigenlijk alle meubels die we hadden zijn opgeknapt, zoals het nieuw gestoffeerd, soms schoongemaakt. En die zijn allemaal verhuisd naar het nieuwe pand.
1: En nou zitten jullie daar. Betekent dat nou ook dat het project klaar is?
0: Bijna, ja.
1: Bijna.
0: Er zijn natuurlijk altijd nog puntjes die nog niet helemaal af zijn. Dus dat loopt wel door. En dingetjes die we nog even moeten regelen. Of nou ja, dat is het, echt hetzelfde natuurlijk als met een nieuwbouwhuis. Dat is ook nooit helemaal af op het moment dat je overhuist. Dus dat zijn nog wat kleine restpunten waar de groep druk mee is. Maar het zijn de puntjes op die, zeggen we dan.
1: Als je nou ziet hoe het er nu bij staat, ben je dan tevreden? Is het gegaan zoals je had gedacht?
0: Ja, nou, ik ben eigenlijk meer dan tevreden. Want ik had zelf gedacht, nou, er zullen vast nog wel even wat hiccups zijn of dingen die wat ingewikkeld zijn. Maar het is eigenlijk best vloeiend gegaan. Iedereen kon gewoon gelijk zijn spullen verhuizen en die kon naar op een nieuwe plek zitten. Alles werkte ook, dus dat is heel fijn. Dus dat is eigenlijk hartstikke mooi.
1: Ja, en iedereen heeft nu gewoon een eigen plekje, zeg maar.
0: Nou, wij doen aan flexibel werken, dus niemand heeft een eigen plek, behalve de burgemeester dan in alle eerlijkheid. Maar dat is natuurlijk niet zo gek. Maar alle medewerkers die werken flexibel in het pand, dus die reserveren via een systeem een werkplek van tevoren. En dan kijken ze waar ze willen zitten, wat voor plek ze nodig hebben en met welke collega's ze samen moeten werken. Okay. Daar stemmen ze dat op af.
1: Ja, ja. Nou, heel leuk allemaal. Ja, en dan, je bent natuurlijk trots op zoiets en dat wil je graag laten zien. En daarom organiseren jullie volgende week zaterdag een open huis. Hoe gaat het in zijn werk?
0: Nou, tussen 10 en 2 zijn wij geopend. Inderdaad, een open dag voor eigenlijk iedereen die geïnteresseerd is in het pand. Want wij zijn er gewoon hartstikke trots op. Het is een heel mooi pand, ook omdat het circulair is. Dus dat laten we graag zien. Dus tussen 10 en 2 is iedereen die het wil zien, is van harte welkom.
1: Ik wil zeggen, worden er dan ook rondleidingen gegeven en zo? Of hoe gaat dat?
0: Ja, op zich zijn alle publiek toegankelijke gebieden zijn open. En iedereen mag gewoon vrij rondlopen. Er is wel een route uitgezet en er staan informatieborden. En de meeste betrokken collega's zijn ook aanwezig om vragen te beantwoorden of om uitleg te geven. En natuurlijk altijd gezellig als iemand even een kopje koffie komt meedrinken, want dat vinden we ook gewoon leuk. En voor de kinderen hebben we nog een hele leuke speurtocht uitgezet. Als ze die oplossen, dan krijgen ze ook nog een leuk presentje van ons.
1: Nou, dat klinkt ook hartstikke goed allemaal. Luisteraars, gewoon gaan kijken. Daar wonen heel veel mensen in de Krimperwaard. Als ze nog allemaal komen, kan je dat kwijt in die 4 uur? Of zeg je nou, dan gaan we misschien nog iets langer door?
0: Nou, als het nog heel druk is, dan gaan we natuurlijk nog iets langer door. Het zou vooral fijn zijn als mensen zoveel mogelijk met de fiets komen of lopend. Want we hebben een mooie parkeerplaats, maar dat is natuurlijk op een gegeven moment wel vol. Dus het is, iedereen is welkom. Kom vooral op de fiets en anders, als het regent, gewoon lekker met de auto komen.
1: Oké, volgende week zaterdag van 10 tot 2 uur.
0: Ja.
1: Misschien nog even het adres voor de mensen die dat nog even willen vullen op een briefje of zo.
0: Ja, het is bijna niet te missen, maar Provinciale Weg. 5A in Bergambacht. Okay. Bij de rotonde, prachtig pand, rijdt er zo naartoe.
1: Gewoon doen volgende week, luisteraars. Dan kunt u eens even zien waar we trots op kunnen zijn in de Krimperwaard. Sylvia Vos, directeur interne en externe dienstverlening bij de gemeente Krimperwaard. Hartelijk dank dat je even tijd had en veel succes volgende week.
0: Graag gedaan en wie weet tot volgende week.
1: Ja hoor, graag. Tot ziens, dag. En dat was er dus, Sylvia Vos, luisteraars. Maar het was dus afgelopen zaterdag, dus het is niet volgende week zaterdag, maar aanstaande zaterdag, de 19e dus. Open dag bij de gemeente Krimperwaard in het nieuwe gemeentehuis.
2: Het actuele nieuws uit de Krimperwaard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimperwaard.

0: Barry Manilow en O'Mandy. Had jij nog een kort berichtje, Adrien? Want we zitten bijna tegen het nieuws aan.
1: Nou ja, dat is wel leuk. Dit jaar bestaat de scoutinggroep in Ouwekerk aan de IJssel 80 jaar. En er zijn allerlei aandachtspunten. Dus een feestelijk jaar. Ze zijn al op zomerkamp geweest. En ze hebben al jubilarissen die dus gigantisch veel ervaringen hebben bij elkaar opgeteld. Zo is het alweer wel natuurlijk. En die zijn gehuldigd en zo, onlangs en zo. En er komen nog meer gezellige activiteiten. Dus provincia 80 jaar oud.
0: Heel prestatie,
1: ja,
0: toch?
1: Zeker wel.
0: Ga je er wel eens kijken? Is dat wel voor jou?
1: Nou, we zijn er ooit een keer. Dat is er nooit voor gekomen. Maar ik ben een oude stolker. Dus dan is dat. Is dat
0: toch
1: dus,
0: daar hadden ze geen scout in?
1: Nee, zeker niet. Ja, ooit wel hoor.
0: Ja?
1: Ja, ooit wel.
0: Oh, nooit geweest?
1: Ja, ooit wel. Maar dat is er dus niet van gekomen. Maar dat neemt niet weg. We zijn er een keer toch wezen filmen, volgens mij. Met RTV Krimpenoor. Oh, dus misschien zit er nog ergens in het archief wel wat weggestoken. In YouTube of zo, of aanverwanten. Maar dat is de enige keer dat ik... Dus ik weet waar het is.
0: Oké, hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Wij gaan op naar het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we graag bij u terug voor deel 3 van Goedemorgen Krimpenerwaard.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties, Anto Beeld en Geluid en Arie Kok.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht en Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NA Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.

0: Dutch Wilder hier bij RTV Krimperwaard. Adrie, jij bent weer even aan het rommelen geweest op je schermpen.
1: Ja.
0: Dus je hebt waarschijnlijk weer wat gevonden,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, ik heb weer wat gevonden. Het gaat er weer breed uit. Er wordt zoveel georganiseerd en zo. Maar ik heb weer een felicitatie uit te delen.
0: Oh.
1: Dat in Tholen, dat is een mooie landstreek daar aan de rand van Brabant, Zeeland. Daar is een brandweerwedstrijd geweest. En, de ploeg uit Haastrecht die was doorgedrongen tot de landelijke finale. En ze hebben toch maar mooi de bronzen plak weten te halen. Nummer 3 zijn ze geworden in het hele verhaal. En dan landelijk. Dus ze hebben Haastrecht op de kaart gezet wat betreft de blusverenigingen.
0: Nou, dat is
1: alleen maar mooi.
0: Nou, dat is zeker.
1: Dus ik weet niet of er dan, hoe dat dan precies werkt. Want ja, er gaat dus een ploeg. Ze moeten ook materiaal meenemen natuurlijk. Want het is eigen.
0: Ja, ze hadden de eigen brandweerauto meegenomen.
1: En is er dan, als er dan alarm is op Haast?
0: Ja, ik had hem toevallig vorige week in de uitzending bij mij. Ik zeg, hoe gaat het dan als de brand is? Als ja, maar dan hebben we Stolwijk even gevraagd. Dan rukt Stolwijk uit of Gouda.
1: Vallen jullie even in.
0: Dus dat hebben ze wel geregeld voordat ze weggingen, zeg maar.
1: Dat zou ik dus ook wel denken. Ja. Dus dat is inderdaad wel gebeurd. Maar provisie had hartstikke leuk.
0: Nou, hartstikke goed. Ja, en ze zoeken nog steeds vrijwilligers.
1: Ja, precies. Maar dit is ook alweer omdat dit dus gebeurd is. En dat heeft ook zijn uitwerking naar buiten toe. Hè? Van, goh, kijk, ons is lekker. En dat geeft misschien net weer dat ene zetje om dus toch een paar mensen dus zo bereid te vinden om dus lid te worden van de brandweer. Want het is zeer zeker geen sinecure, hoor. Je zit met opleidingen, je zit met tijd. En nou, heel veel tijd gaat erin zitten, toch wel. Je moet het echt willen en zo. En dat is wel het punt. Dus
0: als het wat voor u is, meld u aan, zeg maar, bij de brandweer.
1: Inderdaad.

0: En Mart Hoogkamer en de hartslag van de stad hier bij RTV Krimpenerwaard. 11:11. Ik hoor bij Adrie heel vaak altijd dat hij het hebt over een dubbele tijdsmelding. Nou, die zeker, hebben wij nou vandaag zeker ook eens een keer.
1: Dus mogelijk, ja.
0: Wat je ervan aan?
1: Ja, nou en of, want het is al even aan de gang. Maar het is toch nog leuk een tipje voor als je toch in de buurt bent een keer. Om eens eventjes foto's te gaan bekijken van hoe het eraan toe ging vroeger met de strenge winters. Dat wil zeggen met de auto over
0: dik ijs in de sloot.
1: Met de auto over het ijs in de Hollandse, van de Hollandse IJssel.
0: He? Dat is wel heel lang geleden, denk ik.
1: Ja, maar dat is wel gebeurd.
0: Het is wel gebeurd.
1: Daarom zijn die fotografen en daarom zijn die foto's er. Mm-hmm. Om dat nog eens allemaal lekker te kunnen bekijken. Waar is dat? Nou, dat is dus bij de oudtijdkundige vereniging in Oude Kerk aan de IJssel. In de Dorpstraat is dat. Helemaal heel een leuk pandje en zo. Maar het is een cyclus van een aantal keren op de zaterdagen. En zaterdagen, liever gezegd. En nu staat hier op 12 en 26 september. Dus 26 september is dus de enige overgebleven in deze maand. Kan je daar nog terecht tussen 2:30 en 3:30. Maar in oktober, november en december zijn er ook nog een aantal data dus daarvoor gereserveerd. Dus je hebt de keus. Maar in ieder geval in deze maand is 26 september toch wel eventjes dingetje. Maar het zijn mooie foto's. Ik heb er een paar van gezien. Ja, nee, ja.
0: Maak daar gebruik van.
1: Helemaal gaat. En dan kom je weer helemaal in de sfeer van het sterke ijs.
0: Leuk.
1: Zeker wel.

0: Lekker ouwe van Elvis Presley hier op de radio bij TV Krimpenerwaard. Op vrijdag 18 september maken 130 leerlingen uit de groepen 7 en 8... van de basisscholen Kiezel en Kei en de Ark uit Bergambacht... kennis met de wereld van de bouw tijdens een bijzondere bouwsafari. Vier regionale bouwbedrijven, De Lange en Van den Berg... de hoedaannemers A. Molenaar en bedrijfsbouwpartners... hebben hiervoor gezamenlijk het initiatief genomen. Dit om de leerlingen te laten kennismaken met de arbeidsmarkt in de regio. En misschien blijven er nog wat bouwvakkers over... want die kunnen ze goed gebruiken, denk ik.
1: Ja, handjes uit de mouwen, dat is het verhaal.
0: Heel belangrijk.
1: En landelijk gesproken is het wel een beetje jammer... om te horen dat dus de opleidingsmogelijkheden, die zijn er wel... maar de deelname daaraan, die wordt iedere keer weer minder. En men schijnt kantoor en andere zaken dus te prevaleren.
0: Terwijl je toch, als je met je handen werkt, volgens mij... je best goed geld kan verdienen.
1: Dat ook. Maar ik heb toch wel zoiets dat je geld is misschien bij een bepaalde generatie wel het eerste wat er om de hoek komt kijken. Maar je moet het ook prettig vinden.
0: Dat is wel zo.
1: Je moet je er ook goed bij voelen.
0: Ze willen geen vieze handen hebben of zo.
1: Nee, precies. De waterschapsbesturen, en daar hoort natuurlijk ook het bestuur van het Hooggemeenschap Schieland en de Krimpenerwaard bij. Die hebben dus landelijk een vraag gesteld aan de staatssecretaris te Den Haag. Voorkom, versoepeling, toelating, bestrijdingsmiddelen. Wat is er aan de hand? In Brussel, daar wordt gesproken over een versoepeling van de waardes van de verontreiniging. In met name oppervlaktewater en zo, en in de lucht en alles. Met die bestrijdingsmiddelen. Dat heeft natuurlijk aan één kant een voordeel voor degene die die bestrijdingsmiddelen gebruiken. Die krijgen dus weer meer toestemming of meer middelen, zeg maar. Mm. Maar dat is een belasting voor dus de doelstelling waar dus de waterschappen mee te maken hebben. En dat is dus voor een bepaalde datum moet het water schoon zijn. Nou, die twee die stroken absoluut niet met elkaar. Dus die versoepeling, die willen ze van tafel. Het moet eigenlijk de andere kant op in plaats van versoepelen en zo. Dus hoe dat dan af gaat lopen, weet ik niet. Maar ze hebben dus nu een gezamenlijk strijdplan.
0: Ik ben benieuwd.
1: Een brief geschreven, een brandbrief. Naar de staatssecretaris. Dus te zijner tijd komen we hier in de studio nog wel te spreken... met een aantal mensen dus van het Hooggemeenschap. En dan zullen we eens horen hoe het erbij staat.
0: Ja. Dus ik ga even bellen misschien.
1: Ja.
0: Vroeger hadden we een piratenzender, Radio Taurus. En Adrie maakte daar nog eens een jingeltje voor. En dat deed hij ook met de volgende plaat.
1: Gatenkaas.
0: Ja, Gatenkaas was zijn naam toen. Maar we hadden een Postbus 20 en daar was dan dit muziekje van.
1: Ja.

0: De Carpenters, ze maakten meestal hele lekkere, rustige muziek. Maar dit was ook, nou ja, ik wil niet zeggen dat het erg wild is dit. Maar wel een leuk plaatje. Mr. Postman. En dat was toen de tijd een jingeltje bij Radio Taurus. Heel lang geleden.
1: Ja.
0: Verzonnen door Adrie Oudres. Uit het creatieve brein.
1: Nou.
0: Had jij nog wat, Adrie? Ik heb hier nog wel een berichtje. Misschien ga jij er ook nog naartoe.
1: We hadden ook iets over afvallen, geloof ik. Hadden we ook nog.
0: Ja, ook nog, ja. Ja, dat weet ik ook wel. Ja, toen hadden we zelf reclamespotjes en zo. Die maakten we allemaal.
1: Ja.
0: Dat waren nog tijden. Op 25 en 26 september wordt de feestweek Lekker Kerk georganiseerd met Frans Duits, Sven Versteeg, die ken ik dan weer niet, Jagno Wagner, Dries Roelvink en nog veel, veel meer. Het vindt allemaal plaats op de ijsbaan in Lekker Kerk.
1: Ja, en dat klopt. En dat is op dezelfde dag als dat er ook de zeepkistenrace is.
0: Die is overdag.
1: Ja, die twee.
0: Het wordt een heel feestdag.
1: Ja, dat wordt van de ene locatie naar de andere als de wind niet draait, zeg maar.
0: En, de wind niet draait.
1: Want er zijn toevallig wel meer dan 40 teams bezig. Ja, nee, dat is echt een speciaal iets, hoor. Er wordt dus op 40 verschillende plekken worden er dus vehicles gebouwd. Die dus al dan niet met of rem of zonder rem dus de zeepkistenrace gaan rijden en zo.
0: Zeer benieuwd allemaal hoe dat gaat allemaal.
1: Ja, dat is zeker. Dus dat is nog dit weekend niet, maar het weekend daarna. Dus dan
0: wordt gefilmd allemaal, denk ik.
1: Dat zal toch wel. Het is op zich een hele unieke. En ja, het was zomaar een wild idee. Ergens een keer vandaan. Op een vergadering, geloof ik. Van de mensen die betrokken waren en zijn bij het dorpshuis in Lekkerkerk. En daar kwam zoiets. Dan heb je, jongens, wat kunnen we eens gaan doen, weet je wel. Dat kan je me zo helemaal voorstellen. Daar gaan de fantasiecelletjes in de brein zien gaan een beetje werken. En zo, kunnen we niet dit, kunnen we niet dat. Nou, en dat ene idee is er dus met name. Dus dat is dan die zeepkistenrace en zo. Er is ook een bijeenkomst geweest onlangs over het wel en wee en de informatie en de veiligheid en alles. En dat schijnt ook een hele gezellige bedoeling geweest te zijn. Dus dat sfeer zit er alvast heel goed in.
0: Ik ben zeer benieuwd.
1: En als het nou een beetje weer zou zijn, dan is het hartstikke waard, zeg maar, om toch eens even een kijkje te gaan nemen en zo. De details zullen volgende week wel helemaal bekend worden. En dan hebben we het daar ook weer over. Want we weten het.
2: Sinds 2005.
1: Want we weten het, als wij het weten, dan weet u het ook. Hè?
0: Dus... Zo is het, geef het even door, een RTV Grimpenwaard.

0: Sofia.
1: Lekkere zonnige muziek op de radio bij RTV Krimperenwaard. We hebben nog een berichtje, want op zaterdag 19 september... zal Gert van Hoef uit Barneveld een concert geven. Dat allemaal op het kamborgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. Adrie heeft al een stoel gereserveerd. De aanvang is 8 uur. De toegang is gratis. Er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten.
2: Ja, ja. Oké.
1: Okay. Nou, het is toch muziek.
2: Ja, het is, toch muziek.
1: Ja, nee,
2: maar een orgel, als dat goed bespeeld wordt, dat is een fantastisch mooi geluid, hoor.
1: Ja, echt, vind ik zelf ook. Ja.
2: En vooral de bijbehorende akoestiek, want dat is meestal ook nog een verhaal. In een kerk, daar heb je een hele speciale akoestiek. Dat is
1: Dat klinkt heel leuk.
2: Dat klinkt heel erg goed. Dat doet me toch weer denken aan J.C. Lewis.
1: Ja, zullen we die eens opzoeken? Dan gaan we die zo eens even draaien. Als jij nog een berichtje hebt.
2: Het gebed. Daar zit een heel mooie orgelbegeleiding zit daarbij.
1: Dus
2: we kunnen trouwens ook weer geklaverjassen, meneer Van den Berg. Want dat is leuk. We hebben dus in Lekker Kerk weer de gelegenheid om dus eens even kijken hoor wanneer dat is. Dat zal toch wel overdag zijn. Ik denk het wel. En dat is dan altijd weer voor de belangstelling. Om 2 uur. En dat duurt dan tot 16:30. Dan moet je je potje af hebben, zeg maar.
1: Het wordt dan gespeeld
2: om de punten natuurlijk. En dat allemaal in Lekker Kerk in de Boomgaard en zo. Ik heb eigenlijk nog niet gezien of er inderdaad ook klaverjassen weer is in de Waard in Bergen. Wacht, dat was ook meestal.
1: Ja, daar hebben we meestal wel een persbericht of zo van.
2: Ja, meestal wel. Dus, maar goed, en er is ook een open repetitie. Want men vraagt zoveel talent. Maar daar hebben we het misschien straks wel even over.
1: Eerst even D.C. Lewis.
2: Oh, heb je hem al? Mooi.
1: Ja. Ja,
2: mooi als een orgel mooie horen. Dat is echt fantastisch.
1: Het lijkt me echt leuk om daar ook op te spelen op zo'n orgel.
2: Ja.
1: Misschien nog later als ik wat ouder ben.

0: Kan je toch niet haast, toch niet voorstellen, Adrie, dat het eens ooit nummer 1 was in de top 40? Maar het is wel mooie muziek.
1: Ja, precies. Het hele geluid. Het heeft gewoon wat, hè?
0: Ja.
1: En dat was toen ook een hele aparte gebeurtenis. Dat dit nummer dus toen uitkwam en zo. En dat, dat werd meegenomen door allerlei...
0: zeezenders.
1: Zeezenders en alles. Dus dat is allemaal mooi. Ja, vandaar. Ja, zeker. Van de gewijde muziek gaan we over naar wat luchtigere muziek.
0: Ja.
1: En dat is dus een concert van van het regiokoor en de IJsselmannen. Maar de IJsselmannen moet ik even wat van zeggen, want die zijn op zoek naar nieuw talent. Aanvullend talent, zo gezegd. Want de IJsselmannen, eerlijk is eerlijk. De temperaturen, niet alleen, maar ook de leeftijden lopen op. En als de leeftijden oplopen, dan krijg je dus een natuurlijk verloop.
0: Mensen vallen af.
1: Dat is gewoon het feit. En dat is dus ook zo met de IJsselmannen. En die zoeken dus naast weer naar nieuwe deelnemers. Die dus thuis zijn en graag mee willen zingen. Op het gebied van zeemansliederen en dat soort zaken. En de IJsselmannen die zwerven zo'n beetje over half Nederland. Want ik lees hier in de agenda van hun dat ze dus bijvoorbeeld ook op een korenfestival in Zoutelanden, dus in Zeeland.
0: Ze
1: gaan ze lekker naar het strand en zo. Gaan ze in die hut zitten bij Van Bluff.
0: Ja, heel leuk.
1: Hartstikke mooi. Dus dat wordt dan weer supergezellig. En ze zitten natuurlijk samen met het regiokoor de 20e. Dus dit weekend zitten ze dus in het cultuurhuis in Krimpen aan de Lek. Dus een dubbel concert. Zowel het regiokoor als de IJsselmannen die zullen daar aanwezig zijn. En ik weet niet wat de entree is. Jawel, er is een entree van 10 euro en het begint om 2 uur en zo. Zaal is open om 2:30.
0: Oké, okay. Ik heb nog een berichtje van het gemeentekantoor. Het gemeentehuis, zeg maar, van de gemeente Krimpenerwaard. Die zaterdag nog eens open huis houdt. Maar morgen zijn ze vanaf 3:30 middags gesloten. Vanaf dat moment is men ook niet telefonisch bereikbaar. En op 17 september is het gemeentehuis de hele dag dicht. Die dag is men wel bereikbaar via telefoon, e-mail en WhatsApp. Hou dat dus even in de gaten, dan weet je hoe het zit.

0: heb nog een berichtje van de badmintonclub Blue Sky. Want die organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen uit Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis. Het gebeurt allemaal in Sporthal De Waard in Bergambacht. De aanvang is middags om 3 uur. Heeft u nog vragen of wilt u meedoen? Mail dan even naar hallo@bcbluesky.nl.
1: Hallo.
0: Nou, dat is niet zo'n moeilijk e-mailadres.
1: Nee, daar hebben wij inderdaad een broertje aan dood.
0: Ja.
1: Dat gemoeilijke gedoe, daar
0: houden we niet van.
1: Nee, daar kunnen wij helemaal niet tegen zelfs.
0: Doe maar gewoon.
1: Juist, dan doe je helemaal gek genoeg. Er is binnenkort een open repetitie van het popkoor Topas. Want we blijven even in de korensfeer. Want ja, ook daar zit men... heeft men behoefte aan aanvulling van de stemmen. Ze zoeken goede, mooie stembanden.
0: Okay.
1: Eentje links, eentje rechts. En dat allemaal op 14, 21 en 26 september, maar ook op 5 oktober. Dus telkens op maandag en zo. Is het vandaag toevallig 14?
0: Ja, het is toevallig 14 vandaag.
1: Het is vandaag de gelegenheid om dus in de Krimpen aan de Lek. En dat is in de locatie is dus waar ze altijd trainen. Dat is, dacht ik, in 13 huizen, sorry. Dat is de locatie waar ze dus oefenen. Om daar eens vrijblijvend binnen te lopen. En dan kan je dus kijken hoe het daar aan toe gaat. En dan kan je dus ook eventueel meezingen of erbij gaan staan of gewoon. En dan kan je dus
0: kijken hoe het gaat.
1: Kan je 4 keer kan je daarvan profiteren. Je kan 1 van de 4, maar je kan ook alle 4 keer meelopen en zo. Als je het leuk vindt, is over. Goh, nou mooi. Topas dus. Best wel een bekend koor. En ze bemoeien zich met popmuziek. Popkoor. Dus.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Als het maar gezellig is. En dat is het.
0: Daarom.
1: Ja.
2: Dag, zomer. Welkom herfst, storm, regen, het vallen van de bladeren. Onze programma's blijven informatief en gevarieerd. Herfst, een radionajaar op zichzelf.
3: RTV Krimpenerwaard, 106.6 FM.

0: oud plaatje uit het begin volgens mij van de jaren 70. Dat was Catapult met Tinny Popper Band. Ik heb nog een berichtje over een rommelmarkt aanstaande zaterdag 19 september... van 10 tot 2 uur op de Amaliahof of Amaliaplein in Haastrecht... wordt georganiseerd door de protestantse gemeente Haastrecht. Er is van alles antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen... die mag ik nog even bakken, zeg maar... kramen vol boeken, speelgoed, huisgemaakte taarten en nog veel, veel meer. U bent van harte welkom en de opbrengst is weer voor een goed doel. Ja. Adrie, had jij nog wat?
1: Nou ja, ik heb... er is binnenkort weer... toch wel een actuele zaak. De energievoorzieningen. En dan is misschien wel een goed idee om...

0: gelijk tussen 7:30 en 9:30. En twee dagen later, dan is het vrijdag 25 september. Dan ben je van harte welkom in de muziekzaal van Amazitia in Lekkerkerk. En dan tussen 14:00 en 16:00. En de zaterdag erop tussen 22:00 en 22:30 in de bibliotheek in Schoonhoven. Dus allemaal om informatie te verzamelen en dus advies te krijgen. En van de zakenkundigen die daar aanwezig zijn. Vanwege het feit dat je dus misschien wel over wil stappen van aardgas. Het gas de deur uit. De gaskraan dicht.
1: En dan, stroom erin.
0: Ja, maar ja, dan blijft de verwarming ook nog natuurlijk over. Dat is ook nog een dingetje. Dus het is best wel een ingrijpende situatie, hoor. Als het zo
1: ja, is. Nee, dat is zeker.
0: En daarom is goede informatie en goed advies is best wel belangrijk. Toch, dus vandaar.
1: Maak daar gebruik van.
0: Ja.

0: Leuk blaadje van Steps van jaren geleden. Ik heb nog een berichtje. Want jij had het net over, dat waren standaard de IJsselzangers. Maar het Polderkoor en de Vlisterzangers, die presenteren, duurt nog even, op zaterdag 17 oktober een sing-along in de haven van Haastrecht. De aanvang is middags om 14:00 en ze doen het nog een keertje over. Dat doen ze dan op vrijdag 6 november om 14:00 en dan in het kwartier in Stolwijk. De intree is gratis, staat hier.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is mooi. Ja. Er wordt wat afgezongen in de streek, hè?
0: Nee, dat kan je wel zeggen.
1: Zeker. Tijd voor een bakje thee misschien wel.
0: Met een koekje erbij.
1: Ja, precies. Ja, dat kan, dat kan. Elke vrijdagmiddag in de Mengelmoestuin. Aan de Lekdijk Oost 42 in Bergambacht. En daar kan je dus tussen 12 en 5 uur elke vrijdagmiddag. Ik zou als willen zeggen ijs en zomer en wederdienende en zo. En al dat soort zaken. Maar het is als het mooi weer is. Hartstikke leuk om daar eens een kijkje te gaan nemen. Dan kan je dus rondzwerven in de tuin. Inspiratie opdoen. En tussen al dat groen wat daar is. En dus

0: Inderdaad een hele mooie locatie. Ik spreek uit eigen ervaring. Ik heb dat mogen aanschouwen pas geleden. Kijk. En dat is heel prima. En na die wandeling kan je dus onder de hoge bomen... Ja, genieten van een heerlijk potje plukthee uit de eigen tuin.
1: Plukthee?
0: Ja, jij kan een hele hoop dingetjes... Kan je dus,
1: allemaal die bladeren gooi je erin.
0: In warm water. En dan zie je wel een kleurtje dat het sapje wordt. En dat is dan
1: we hopen dat het lekker smaakt, toch?
0: Ja, maar je moet wel uitkijken. Want er zijn ook kwalijke blaadjes die... Dus,
1: niet goed zijn.
0: Nee, dan ga je dus iets harder naar de wc als normaal.
1: Nou ja, misschien wel lekker als je een beetje af wil vallen.
0: Ja, dat zou het zomaar kunnen. Maar het is allemaal, de plukthee is allemaal van eigen oost. En je kan er ook genieten met een lekker baksel, staat hierbij. Dus dat is, daar kan je alle kanten.
1: Nou, dat klinkt allemaal wel heel goed allemaal.
0: Dat dacht ik wel. Vrijdagmiddag, meneer Van den Berg. Dus,
1: net voor het programma nog even daar even langs.
0: Van 12 tot 5 uur, precies.
1: Oké, dat gaan we doen.

0: zou zomaar een kerstboom kunnen zijn. Dat was Ed Sheeran van jaren geleden. Ik kwam hem tegen. Ik dacht, nou, zo'n leuke plaat. Maar nou, ik kan aan zitten denken. Volgens mij toch een soort kerstplaatje. Maar goed, de kerstshows worden ook alweer opgebouwd in het tuincentra. Wat dat betreft. Dus die plaat, die kon er wel even tussendoor. Had jij nog wat, Adrien?
1: Ja, nou, Rob, zeker wel. Even kijken, hoor. Even kijken. We hebben in het agrarische gebeuren hebben wij dus wederom de wereldberoemde onderhand wel. Dat is echt zo. De Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar aan de overkant. Die is deze zaterdag, de 19e september. En als het dan een beetje mooi weer is, dan kan je daar zomaar een mannetje of 10.000 verwachten. Zo groot is het daar.
0: Ja, dat zoveel mensen trekt, joh.
1: Het hele scala op het gebied van de agrarische sector. Er is een veekeuring, er is een kaaskeuring. Er is een presentatie van innovatie en allerlei andere zaken die te maken hebben met de agrarische sector. Er is ook een prachtig programma in de pauze. En dat heeft te maken met de paardensport. Met mennen. Mennen. Hè, dat is
0: van paarden.
1: Van paarden en zo. Dus dat, en misschien zijn de hele oude koetsen er ook wel weer, de bereden, de Tilbury's of zo. Ja,
0: dat je hebt er wel verstand voor, jij,
1: ja, zeker weet. Ja, als je je ogen te kost geeft.
0: Oud agrariër zo.
1: Als je ogen te kost geeft, dan is het goed. Maar het is allemaal tot van 9 tot 4 uur. En dat is natuurlijk aan de Dorpsweg. En ja, en Hoornaar is een klein plekje. Dus dan wordt Hoornaar op die dag zomaar misschien wel 2,5 keer zo groot.
0: Heel leuk, dan laten we hopen dat het een beetje aardig weer is zaterdag dan.
1: Maar ik ben nog niet klaar, want de week daarna is dus in de Krimpenerwaard weer de traditionele jongveedag.
0: In Lekkerkerk.
1: In Lekkerkerk. Ergens daar in de hoek. Maar dat is niet in de hoek, maar in polder de hoek.
0: Okay.
1: Dus daar. Maar daar hebben we het nog wel eens even over. Maar hij is er weer. Hij komt ook weer eraan. Dus bij deze.
0: We gaan het afsluiten, Adrie. Dit was het alweer. Hartstikke bedankt dat hij weer was. En we spreken jou woensdagochtend weer, denk ik.
1: Ja, denk het wel.
0: Gaan we doen.
1: Jo.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Art to Art, ASN Autoschade en autobedrijf Broeren.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimp en de Waard.
5: Get on the floor. Put your hands up.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambazitia. Noteer het dus op de kalender.

0: regio-info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

0: Regio-info.
1: Een activiteit van Buurtgroen Krimpende Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpende Waard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpende Waard, de huurdersverenigingen Qua en Samen Wonen en Welzijn Krimpende Waard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

Jo Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode, vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uur Waard.

0: Info.
1: Rommelmarkt in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een rommelmarkt. Ditmaal weer gehouden op de Amaliahof in Haastrecht. Antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel en veel meer. Voor iedereen wat wils. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, rommelmarkt in Haastrecht.

0: info.
1: Feest in Lekkerkerk. Dag luisteraars, op de data 25 en 26 september wordt de feestweek Lekkerkerk georganiseerd. Optredens worden verwacht van onder andere Frans Duits, Sven Versteeg, Django Wagner, Dries Roelvink en nog veel meer andere leuke artiesten. Het vindt allemaal plaats op de ijsbaan in Lekkerkerk, 25 en 26 september.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Open huis van het nieuwe gemeentehuis. Dag luisteraars, niet vergeten. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Zaterdag 19 september is het open dag van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard. En wel van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. U bent van harte welkom aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook iets te melden van deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

Zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Bergambacht Optiek, Beton Mortelcentrale, De Lek en Bijl Tweewielercentrum.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massa-zaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massa-zaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigde FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Regio Info.
2: Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Info. Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree daarvoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippenderwaard.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio Info.
1: Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Wijktotaal Zilverstad, BKIT Solutions en Bos Grote Matenmode.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie West-Kaap. 2 busjes en 1/3 voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

0: Info.
1: Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkers die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

info. Een filmavond in Haastrecht. Op donderdag 24 september is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Dit keer met de film Champagne. De aanvang is 8:15. Kaarten à €10 kunt u bestellen via www.theaterconcordia.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Er wordt weer geoogst in de Krimperwaard. De Cranberry Company gaat weer cranberries oogsten. En wel op 18 hectare veengrond in de Krimperwaard. En dat gebeurt allemaal op 26 en 27 september aanstaande, 's middags van 1 tot 5 uur. Wilt u ook een middagje komen helpen? Meld u zelf dan aan via www.thecranberrycompany.nl.

0: programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Postmechanisatie, Bot Auto's en Brasserie De Veerpoort BV.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

Oudenes, Nico De Laert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

Info. Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

0: info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 19 september zal Gert van Hoef uit Barneveld een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur, de toegang is gratis, er is wel een collecte. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar 1 graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een activiteit van Buurtgroen Krimpenderwaard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpenderwaard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpenderwaard, de huurdersverenigingen Qua en Samenwonen en Welzijn Krimpenderwaard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

0: info.
1: Feest in Lekkerkerk.
2: Dag luisteraars, op de data 25 en 26 september wordt de feestweek Lekkerkerk georganiseerd. Optredens worden verwacht van onder andere Frans Duits, Sven Versteeg, Django Wagner, Dries Roelvink en nog veel meer andere leuke artiesten. Het vindt allemaal plaats op de ijsbaan in Lekkerkerk 25 en 26 september.

Marco De Laert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: info.
1: Een bouwsafari. Op vrijdag 18 september maken 130 leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen Kiezel en Kei en de Ark uit Bergambacht kennis met de wereld van de bouw tijdens een bijzondere bouwsafari. 4 regionale bouwbedrijven, De Lange en Van den Berg, Den Hoed Aannemers, A. Molenaar en Bedrijfsbouwpartners hebben hiervoor gezamenlijk het initiatief genomen. Dit om de leerlingen te laten kennismaken met de arbeidsmarkt in de regio.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website van der Wal BV.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, de maan is overal, schijnen door het raam, van de truck en volg je tijdens een treinreis, kent geen grenzen. De enig vertrouwde lichtbron voor zwervers en daklozen. Verwoeste huizen in oorlogsgebied, de maan volgt haar cyclus onverminderd. Dit is de week van Moon in Songs, deel 3. Southern Moon, we horen de Crow Brothers. Straks Bobby Bear en Skeeter Davis in de Misty Moonlight. Hier een schitterende uitvoering van Blue Moon door de Mavericks.

When the Bright Prairie Moon is Rolling By, Will of Carter uit 1936. De maanbelevingen zijn tijdloos. Set Looking Moon voor Alabama. Rosie Flores en James in het veld beleven Midnight to Moonlight.

Shine a Moon, deze keer van George Hamilton IV uit zijn crooner-periode. Benny Berry ziet de moon in Tennessee. If the moon never sees the light of the day, die vraag stelt de Lonesome River Band.

Quinawa Moon, boven het Indianenreservaat met wel haast een goddelijke betekenis. Dit was Rattlesnake Annie. Roll on Dreamy, Texas Moon, historisch werk van Wilf Carter. Maar hier is eerst Merle Haggard, Crazy Moon.

Sitting Alone in the Moonlight. Bill Monroe schreef en zong het. Manhattan Moon, welke naam de titel ook heeft, het gaat steeds over dezelfde maan en die is van niemand en voor ons al het leven van groot belang. Lucy Kaplansky.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
3: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
2: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten en zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uurwaard.

Big Texas Moon, alles lijkt groter in Texas. Dit was Art Steele. Welkom terug bij Greenwood Country met Jannie en Hans van Dam. See the Moon, Kate Jacobs. Jimmy Arnold ziet Moon in Georgia. Come on, Heidi.

Where burning moonlight. Dat waren de Riders in the Sky. Soms kleurt de maan rood door de toenemende natuurbranden. Blue Moon of Kentucky, Bill Monroe's eigen versie. Hier is Emmylou Harris met een moonsong.

New Moon Rising, veel uitvoeringen bekend. Dit is de mooiste. Dit was Peter Owen en de Nashville Bluegrass Band. De Ogres Boys zien een lucky moon. Als het veel rustig is, sluit me soms de ogen. De Rimi Prairie Moon. Wilf Carter, 90 jaar oud.

Roll Along Kentucky Moon, een song van Jimmy Rodgers door Hank Snow. Vanuit Thesaurus Transcriptions. Opnamen die alleen voor radiopromotie werden gemaakt. Verzameld in een Bad Family Box. Moon River, straks Willie Nelson. Sunset Red en Pale Moonlight. Hier is Pam Tillis.

Lying to the Moon, wat een schitterend nummer. Dit was Matrasje Burke. The Rising of the Moon, de dubbele vierden het vaak met een glas whisky in de hand.

uit Lullaby. De jodel wil kaatsen terug in de stilte van de nacht. Romantiek onder de sterrenhemel. Oh ja, sterren in songs. Dat kwam nog niet aan bod. Dit was Greener Country met Jannie en Hans van Dam. Fijn dat je weer bij was. Volgende week deel 3 van onze American Celtic Connection.

0: Ik krimp een uurbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
3: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
2: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
4: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
2: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
6: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Hoogste tijd voor gewoon Julian. Ja, Julian Rauw met vanavond zijn muziektip. Dat is een nummer wat nieuw is en die hij zelf wil tippen. Ook zal hij muziek kiezen uit een bepaald decennium. En geeft daar een beschrijving van, zodat u de artiest kan raden. Later in dit programma wordt de oplossing bekendgemaakt. Gewoon Julian. Uw presentator, Julian Rauw. Ontzettend veel luisterplezier toegewenst.
8: Oké, thank you ladies and gentlemen. It's been a very nice audience.

0: Julian.
1: Julian.
2: Julian.
3: King Julian.
4: Dan wel Julian.
5: Het gaat over het ontsnappen aan een cirkel die je leven kleiner laat voelen dan het echt is. Daar gaat het nummer over van Stefan Maalsmith. En je hoort hem als eerste nummer in een nieuw uur. Gewoon Julian, van harte welkom. Leuk dat je erbij bent. Het is maandag 7 september. Een nieuw uur gewoon Julian. Dit is aflevering 26 van 2026. En 57 in totaal. Het is de eerste maandag van september weer. Leuk dat je erbij bent. Dit uur heb ik weer een raad de artiest heb ik voor je klaarstaan. Ik heb we gaan weer terug naar een bepaald decennium in muziek uit een decennium. En ook de muziektip komt eraan. Misschien ken je dat gevoel wel. Iemand die je aankijkt en die vergeet. Dan vergeet je alles en iedereen om je heen. Geen gedachten meer, geen plan, alleen maar die ogen. Deze artiest die heeft daar een nummer over geschreven. En toen heeft hij ook nog de gitarist van Daft Punk de finishing touch zetten. En het resultaat, dat hoor je later. En ik wil later. Ik ben straks ook benieuwd eigenlijk naar je mening. En dat gaat over een bepaalde functie. Ik heb namelijk een tijdelijke auto, een elektrische, dat is ook voor het eerst. En er is een bepaalde functie die op die auto zit. En dat zit op de meeste elektrische en volgens mij ook op de automatische, op de automaat. En ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Ik weet niet of ik het heel fijn vind of dat ik het gewoon heel erg vervelend vind. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening en wat dat is. Dat ga ik zo meteen met je over hebben. Want eerst heb ik nog nieuwe muziek van Stella Lefty. Zo heet ze. Dit is echt een opkomende artiest. Het is ook een artiest die bekend is geworden door social media, door TikTok. En ze heeft nu een nieuw nummer uitgebracht. En het is een voorproefje voor haar debuutalbum Long Way Home. Zo gaat dat album heten. En ze heeft het nummer heeft ze geschreven op een regenachtige ochtend in Nashville. Terwijl ze eigenlijk zich probeerde te herinneren hoe het voelde om als 15-jarige weer verliefd te zijn op iemand. Uit je vriendengroep. Nou, die regenachtige, dat hebben we wel gehad. En ik ga het ook gewoon draaien. Dit is nieuw, Stella Lefty met Lean On, Kiss Me.

0: Het is de eerste single nadat eigenlijk 2 van de 4 bandleden die waren vertrokken. En iedereen die verwachtte dat deze band daarna zou instorten. Maar die verwachting die is niet waargemaakt. Want dit nummer, The Things We Do For Love, die kwam gewoon terug in de lijst. En nog best wel hoog ook. 10cc, The Things We Do For Love. En aan het begin van deze aflevering vroeg ik al naar eigenlijk voor je mening. En dat heeft eigenlijk te maken voor een bepaalde functie bij een elektrische auto. Ik heb een nieuwe auto besteld. Voor het eerst een elektrische auto. Alleen die auto die is er op dit moment nog niet. Dus ik had afgelopen weekend een tijdelijke auto gehad. En elektrische auto's die hebben dus een bepaalde functie. En ik weet dus niet of ik dat nou een hele fijne functie vind of gewoon een hele vervelende functie. Die functie die heet One Pedal Driving of regeneratief remmen. Nou, wat het eigenlijk doet is, wanneer je gas loslaat, dan remt de auto eigenlijk vanzelf. Dat is ook best wel goed, want ik heb gelezen dat het dan ook weer stroom opwekt. Dus dat zou je ook weer extra rijcapaciteit moeten hebben. En dat heb ik ingesteld. En dan heb je verschillende instellingen en ik heb hem eigenlijk op de hoogste gezet. Dus dan remt hij echt heel hard. Nou, dat vind ik echt de slechtste, want dan heb je gewoon bijna een whiplash. Omdat hij continu is aan het remmen wanneer je gas loslaat en dan moet je weer gas bijgeven. En ik weet eigenlijk niet of ik dit nu een hele fijne functie vind of juist niet. Dus ik heb hem nu wel aanstaan, maar dan minder hoog. Dus hij remt nog wel. En volgens mij is het ook zo dat je je remrichten ziet. Dus mensen achter je, die denken dus ook dat je continu aan het remmen bent. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Heb jij deze functie aanstaan en hoe heb je hem aanstaan? Nou, laat het vooral eventjes weten. Dat kan via de RTV Krimpenerwaard app. Daar kan je het eventjes doorgeven. Want ik ben heel erg benieuwd wat jij van deze optie vindt. En of je hem dus ook aan hebt staan en waarom je hem ook hebt aanstaan. Dat ben ik ook wel heel erg benieuwd naar.
1: Raad de artiest. Weet jij wie deze artiest is?
0: Raad de artiest. Je krijgt van mij 4 hints. En deze 4 hints die leiden je uiteindelijk naar een artiest. Nou, en als je dan goed meeraadt, dan kom je uiteindelijk dus bij een artiest. En dan is natuurlijk de vraag, ben je bij de goede artiest uitgekomen? Later deze aflevering dan krijg je het goede antwoord. En gaan we dus ook deze artiest draaien. Let op, want dit zijn de 4 hints. Het is een Nederlandse zanger. Houdt van zwemmen en alcoholistische drank. Hij is bekend van Holland's Got Talent. En een duet met Willeke Alberti. Dus nog 1 keer de 4 hints die je van me krijgt. Het is een Nederlandse zanger. Houdt van zwemmen en alcoholistische drank. Hij is bekend van Holland's Got Talent en duet met Willeke Alberti. Dus ik zou zeggen, schrijf het op, ga lekker raden. En later in deze show dan krijg je van mij het goede antwoord. En gaan we dus ook het nummer draaien. Ik heb een nummer van Samieu. En het mooie van dit nummer is dat dit is de eerste keer dat er binnen de band Samieu eigenlijk een duet is geweest met een andere bandlid. Dat frontman Camille, die heeft namelijk samen met de violiste Maud Akkermans hebben ze dit duet opgenomen. En hij is prachtig, moet ik zeggen. Hij staat ook op het album 24 Hours, Dark Before the Dawn van Samieu.

0: De zangeres Dido. Nothing I have is truly mine. Was Engeland ontvlucht omdat ze eigenlijk te veel aandacht kreeg van de tabloids. En ze had een verbroken relatie. En daar is ze dus dit nummer ook over geschreven. Mijn leven is niet echt van mij, ik huur het maar. Dat is wat ze ervan zegt. En het album waar dit nummer op staat, dat is het best verkochte album van heel 2003 in het Verenigd Koninkrijk. En dat is best wel netjes. Ze heeft meer dan 2 miljoen exemplaren verkocht. Ja, en toen had je natuurlijk nog geen streamingsdiensten. Dus toen was het ook wel echt dat het fysiek een album moest je toen kopen. Live for Rent van Ditto.
1: Muziek uit een decennium.
0: En we gaan terug naar een bepaald decennium. De computer die gaat dat zometeen bepalen. En dan is de vraag, welk nummer stond er op nummer 1 in de top 40 uit dat decennium? De computer kan kiezen uit de 70s, de 80s, de 90s, de 0s, de 10s en de 20s. Dat zijn flink wat decenniums waar uitgekozen kan worden. Dus laten we de computer maar een zet geven.
1: Zero's.
0: We gaan terug naar de Zero's en we gaan terug naar 8 september 2007. Toen stond namelijk Mika met Relax, Take It Easy op nummer 1 in de top 40. En dit nummer, dat is best wel een vrolijk nummer, maar daar zit een best wel heftige betekenis achter. Hij heeft het nummer namelijk geschreven op 7 juli 2005. En dat is de dag van de bomaanslagen in Londen. Hij zat in de metro toen eigenlijk in de trein plotseling het licht uitging. En hij stilstond en buiten stonden overal agenten. Hij liep naar huis en toen heeft hij dit nummer in 20 minuten geschreven. En als je goed luistert, zit er ook een kleine melodielijn in van I Just Died In Your Arms Tonight van The Cutting Crew uit 1986 alweer. De nummer 1 in de top 40 van 8 september 2007 is Mika met Relax, Take It Easy. Ik zou zeggen, doe dat nu ook vooral eventjes. Gewoon even lekker luisteren en relax.

0: zanger van deze band Brief, David Glasper. Hij heeft het geschreven op een moment dat hij heel erg diep zat en eigenlijk nergens meer uitkwam. Hij lag op zijn bed en met zijn handen omhoog en hij vroeg toen om richting. En dat werd dus het beeld van dit nummer, Hands to Heaven. Dat is eigenlijk het symbool van heel dat nummer. En gaat dit nummer dus over. Het gaat over een laatste nacht voor een afscheid. Twee mensen die proberen om dat moment vast te houden. Terwijl ze weten dat eigenlijk de ochtend alles zal veranderen.
1: Raad de artiest. Weet jij wie deze artiest is?
0: Met deze prachtige woorden gaan we door naar Raad de artiest. Aan het begin van deze aflevering kregen van mij vier hints. En de vier hints die leiden je uiteindelijk naar een artiest. En nu is natuurlijk de vraag, ben je met de hints die je hebt gekregen bij de juiste artiest uitgekomen? De vier hints die je van mij kreeg waren een Nederlandse zanger, houdt van zwemmen en alcoholistische drank, bekend van Holland's Got Talent en een duet met Willeke Alberti. Nou, nu is natuurlijk de vraag, over welke artiest heb ik het? Mart Hoogkamer. Ik was op zoek naar Mart Hoogkamer. Dat is de artiest van Raad de Artiest deze week. Nou ja, Nederlandse zanger. Houdt van zwemmen en alcoholistische drank. Dat gaat natuurlijk over zwemmen in Bacardi. Dat was, daarmee is misschien wel zijn bekendheid begonnen. Dat was zijn grootste hit. Bekend van Holland's Got Talent. In 2016 deed hij mee aan het programma. En uiteindelijk werd hij tweede. En hij heeft een duet met Willeke Alberti. En dat nummer heet Lachen, Beetje Huilen. Nou, dat, met die hints kwam je dan uiteindelijk, als je het allemaal goed had, bij Mart Hoogkamer uit. En het nummer wat ik ga draaien is Kroegen in de Hemel. Gloednieuw nummer. Nou, het klinkt best wel vrolijk en dat is een feestelijke hit. Maar het gaat over de emotionele boodschap over het missen van mensen die er eigenlijk niet meer zijn. Nou ja, en de kroegen, dat is eigenlijk een symbolische betekenis. Een plek waar je elkaar misschien ooit wel kunt ontmoeten om nog één keer samen het glas te heffen. Raad de artiest van deze week is Mart Hoogkamer. Kroeg in de Hemel, hoor je nu.

0: Dit was de enige nummer 1 hit ooit van Eurythmics in het Verenigd Koninkrijk. Ondanks dat ze best wel hits hebben gemaakt. Een indrukwekkende carrière. Maar die kwamen nooit op het nummer 1. Dit was de enige nummer 1 hit. There Must Be an Angel. En die harmonica solo die je eigenlijk hoort, die heeft Stevie Wonder heeft die ingespeeld. Maar die Annie Lennox en Dave Stewart, die je ook op het nummer hoort, die wisten eigenlijk tot laat in de avond niet zeker of hij überhaupt nog zou komen. Dat was wel afgesproken van, zou jij dat de harmonica solo willen doen? En toen heeft Stevie Wonder gezegd van, is goed, ik kom wel langs. Maar ja, geen tijd afgesproken. En dan zit je toch best wel te wachten tot laat in de avond. En uiteindelijk kwam hij langs, heeft hij eerst wat zeliedjes gezongen. Om een beetje de sfeer te breken. En daarna heeft hij dit in één take opgenomen, deze solo. Dat is echt wel heel erg knap. Eurythmics met There Must Be an Angel. En daarvoor Mart Hoogkamer met Kroegen in de Hemel.
1: De muziektip.
0: De muziektip. De muziektip is een nummer wat bijvoorbeeld nieuw is. Of waarvan ik zeg, die moet je zeker beluisteren. Want ik ben daar ontzettend fan van. En moet je zeker beluisteren. Alle andere muziektips van afgelopen weken en misschien ook wel jaren, die vind je terug in een Spotify en Apple Music playlist. Te vinden via gewoonjulian.nl. Als je daar naartoe gaat, dan vind je een Spotify en Apple Music playlist. En die wordt dus iedere week geüpdate met de nieuwe muziektips van die week. En deze week heb ik een muziektip van Alex Warren. Zijn album is op 28 augustus 2026 uitgekomen. Die heet Wild Child. En dat is dit de eerste track van. En het album komt, de albumnaam komt van de bijnaam die zijn overleden vader aan hem gaf als kind. Hij deed eigenlijk alles om de zwaartekracht te trotseren, vandaar dus Wild Child. En het is wel een beetje de uitzending met heel veel grote artiesten. Want er zit een gitaarriff in het nummer. En die is dan weer ingespeeld door Nile Rodgers, de man achter bijvoorbeeld Get Lucky en Let's Dance van David Bowie. Dus moet je goed luisteren, maar dan hoor je hem. Deze week is de muziektip dus van Alex Warren en het heet Emerald Ice.

0: gekomen, maar de platenlabel die heeft het toen afgewezen, omdat het te veel leek op andere funknummers. En toen heeft het 3 jaar nog in de kluis gelegen voordat het de opener werd van het album Thriller. Daar kwam het op uit. En het leuke is, die Mama Say Mama Sa, Mama Cosa, want dat zingen ze. Je hoort, er zit een soort van Mama Appelsap, zou erin zitten, maar ze zingen dus Mama Say Mama Sa, Mama Cosa. Die was alweer geleend van een Cameroens nummer. Zonder toestemming. En dat leidde wel weer tot een schikking. Want Michael die mocht dat dan weer niet gebruiken. Michael Jackson, Wannabe, Started Something. En daarvoor Alex Warren met Emerald Eyes. De muziektip en alle andere muziektips dus te vinden via gewoonjulian.nl. Ik heb nog 2 nummers voor je. 2 laatste nummers. Zometeen dan heb ik The Police. Walking on the Moon. En het grappige is, het gaat helemaal niet over de ruimte. Nee, Sting die was dronken in een hotelkamer en hij liep door de kamer te mompelen. Walking round the room, dat is wat hij deed. Maar de volgende ochtend schreef hij toen de riff en hij besloot dat eigenlijk Walking Round the Room een hele stomme titel was. En toen koos hij uiteindelijk voor nog wat stommers, heeft hij uiteindelijk zelf toegegeven. En dat werd Walking on the Moon. Dat werd uiteindelijk. Dus zometeen The Police, Walking on the Moon, maar eerst The Beaches, Edge of the Earth. Het stond eigenlijk al sinds, het nummer is al sinds 2023 uit. Het stond ook op een album Blame My Ex. Maar pas in 2026, dit jaar, ja, werd het een grote hit. En dat kwam omdat het in een serie zat van Amazon Prime. Off Campus, daar kwam dit nummer in voor. En toen explodeerde het en kwam het, werd het een grote hit. Dus straks The Police met Walking on the Moon. Maar eerst dus The Beaches.
1: She's a fire sign.
0: Ash of the Earth.
1: And I don't really know what that means.
0: Tot de volgende.
1: I'm a

0: TV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
3: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
2: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
4: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
2: Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
7: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Sally's avondshow. Ever since I met you, I've been waiting for this.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
4: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
3: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
5: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stond. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn we natuurlijk stiekem wel blij mee.
3: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
7: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Sally's avondshow.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Rommelmarkt in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een rommelmarkt. Ditmaal weer gehouden op de Amaliahof in Haastrecht. Antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel en veel meer. Voor iedereen wat wils. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, rommelmarkt in Haastrecht.

Info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV krimpen nu uit non-stop.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Dansen in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, ontmoetingscentrum De Tuiter in Krimpen aan de IJssel is vrijdag 18 september het centrum voor dansliefhebbers. Vanaf 2 uur 's middags is er het Danspaleis, een gratis dansevenement voor ouderen met bekende muziek van vroeger. En naast op eigen gelegenheid dansen wordt er ook gedanst door een ingehuurde groep. Hartstikke leuk! Vrijdag 18 september vanaf 2 uur 's middags, vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo

0: Zulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info. Er wordt weer geoogst in de Krimperwaard. De Cranberry Company gaat weer cranberries oogsten. En wel op 18 hectare veengrond in de Krimperwaard. En dat gebeurt allemaal op 26 en 27 september aanstaande, 's middags van 1 tot 5 uur. Wilt u ook een middagje komen helpen? Meld u zelf dan aan via www.thecranberrycompany.nl.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: regio-info.
1: Een filmavond in Haastrecht. Op donderdag 24 september is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Dit keer met de film Champagne. De aanvang is 7:15. Kaarten à €10 kunt u bestellen via www.theaterconcordia.nl.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Britsen kun je leren. Dag luisteraars, in oktober start in Schoonhoven een nieuwe cursus Brits voor beginners. Belangstellenden kunnen kennis maken met de basisspelregels. In totaal worden er 10 lessen gegeven. Kosten voor deelname bedraagt €60 per persoon. De cursustijden zijn in overleg met de deelnemers. Geïnteresseerd? Neem contact op met het volgende mobiele nummer 06-49-84-0311. Dat is 06-49-84-0311. We're gonna get tough.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. 1 iemand is opgepakt. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 2 onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de president...

0: presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt?
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Hey, Jan! Wakker worden!
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

bedacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

Info. Na zomerfestival in Krimp aan de Rek. Dag luisteraars, de IJsclub Tialf organiseert op 11 en 12 september het nazomerfestival in Krimp aan de Rek. Met 2 dagen lang plezier voor jong en oud. Met zomerse klanken, een draaimolen, een foodtruck, een stormbaan en nog veel meer. Leuk, dat gaat zeker hartstikke leuk worden. 11 en 12 september. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubtialf.nl.

Expo. Open huis van het nieuwe gemeentehuis. Dag luisteraars, niet vergeten. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Zaterdag 19 september is het open dag van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpen de Waard. En wel van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. U bent van harte welkom aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook iets te melden van deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. En planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 's Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.